Dames en heren, hebben jullie naar Eurosong gekeken? Ja, nee. Er zijn er toch die naar Eurosong hebben gekeken. Ik ga er gewoon van uitgaan. Hebben jullie ook gezien wie er gewonnen heeft? Hebben jullie gezien hoe die gasten eruit zagen? Lelijk, hè? Ik denk dus dat wij ook nog kans maken.